If iotim ben sois oven notio ben sutiris os be Christos nashkurak ala kulla haron ajli kulla haro fi kulla